0: That was a David Bowie song.
1: Immer lauter als die anderen. Pirate Radio. So anders wie du.